0: Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach, de quischchali,
2: de janta misje, kima kustele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Ze tra Adrum spriel show, follow me with vriend de credit of August neskelte, et haar grillo or venulachte, margoil.
1: Veel er de ruches, een hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcasts, on Wadden Darkion.
0: Rira.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de ihischkeliach de quischchali,
2: ijante mische, kima kerstele,
1: August mische, kuan de burke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de ruches, een hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.